0: nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minima rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, Marties WK.
5: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, Marties WK.
7: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
9: VRT Radio 2.
11: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Oeganda heeft beslist om alle openbaar vervoer van en naar Congo voor 4 weken op te schorten. En dat door de uitbraak van het ebola-virus in Oost-Congo. Het gaat onder andere om veerboten en openbare bussen, maar ook vluchten naar Congo worden tijdelijk stilgelegd. De nieuwe ebola-uitbraak zou zijn begonnen in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri, die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldde pas nog een nieuwe balans van 671 vermoedelijke besmettingen en 160 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda waren er 2 mogelijke besmettingen en in beide gevallen ging het om Congolezen die onlangs naar Oeganda waren gereisd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform dat gemaakt is voor die raket. Als het probleem snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf van Musk kondigde donderdag ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. Het belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden, maar als die nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat wel een negatieve invloed hebben op de beursplannen van het bedrijf. Voetbal dan. Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong tegen KV Mechelen, maar KV Mechelen kwam telkens terug, 2-2. En daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was gisteravond. Union speelde tegen AA Gent, maar ook Union kon niet winnen. Het werd daar 0-0 en dus is club kampioen. En barstte er meteen ook een feestje los. Clubaanvaller Romeo Vermand rook al meteen naar bier.
12: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spijt. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
11: Ja, er wordt wellicht nog van genoten op dit moment. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het voetbal is Club Brugge kampioen geworden. Een gelijkspel op het veld van KV Mechelen bleek voldoende. Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen, onder andere ook met pepperspray. Na de match waren er ook nog een aantal kleinere vechtpartijen. 3 mensen werden aangehouden voor ordeverstoring, eentje voor het betreden van het veld. Voor de rest was het een groot feest voor spelers en supporters. Clubaanvaller Romeo Vermand rook tijdens het vieren al naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spijt. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg, want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: En ook de supporters die de match hebben gevolgd in Brugge waren in extase met de 20e landstitel van hun club.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Wel verdiend!
4: Zalen, de echte winnaar!
5: Zot!
6: 2 sterretjes!
7: Wat moet ik zeggen?
6: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
8: Ze willen vooral afschrikken, zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. De komende uren minima rond 9 graden. Maar dan krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden in de Kempen. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio

VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
10: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
3: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
11: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
12: Wel verdiend.
13: Zalen, de echte winnaar.
14: Zot!
11: 2 sterretjes!
14: Wat moet zijn?
11: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
3: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bos in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
15: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
3: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren €3 als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijk spel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in zijn geschiedenis. Club kwam 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen maakte telkens weer gelijk. Daardoor moesten de spelers van club nog wachten op de uitslag van de eerste achtervolger Union dat op bezoek was bij AA Gent. En omdat Union daar niet verder raakte dan 0-0 gelijkspel, werd Club Brugge dus kampioen. De voorzitter van club, Bart Verhagen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
11: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
10: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van KV Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden Brugge supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Meer dan een kwart van de 20ers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze, maar werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad bij meer dan 3000 werkende Belgen. Jongeren ervaren een toenemende druk om voor theoretische richtingen te kiezen die leiden naar kantoorjobs. Maar dat is geen garantie voor werkzekerheid, zegt Wim van der Linden van Randstad.
12: We zien dat kantoorbanen nog te vaak als een veilige haven naar voren worden geschoven door de omgeving van jongeren. Maar door de opmars van AI zien we net dat die jobs heel stevig geïmpacteerd zullen zijn in de toekomst. En AI kan natuurlijk snel een rapport schrijven, maar bijvoorbeeld de warmtepomp installeren, dat zal nog steeds door een echte persoon moeten gebeuren. Dus de echte onvervangbare werkzekerheid, die zit nog altijd in het praktisch vakmanschap van elektriciëns, technici.
10: Van alle mensen die werken, oefent iets meer dan een kwart een beroep uit dat niet zijn of haar voorkeur heeft. Vooral mensen die een job kozen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun werk. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met eetbuien of compensatiegedrag, zoals braken of misbruik van laxeermiddelen en vochtafdrijvende middelen. Dat blijkt uit de Public Mental Health Monitor. Dat is een interuniversitaire leerstoel gefinancierd door Zorgnet iCuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis zou hulp zoeken. En het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak erg stereotyp, zegt psychiater Lore Leenpoels.
13: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia die heel erg mager is, terwijl er ook echt andere eetstoornissen zijn die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuistoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
10: Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die dan toch nog afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden opgelost, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf kondigde gisteren ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. En dat belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden. Maar als de nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat een negatieve invloed hebben op de beursplannen. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go voor info naar telenet.be.
4: Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
6: Pearl.
0: Voorwaarden op pearl.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herentals zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Goedemorgen, Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij A-Agent. Het verslag van de titelwedstrijd is van Tom Boudeweel.
4: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen, het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk. Voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel. Verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
3: Club Brugge-aanvaller Romeo Vermand legt de reden voor de landstitel vooral bij de sterke play-offs.
5: Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we ik denk zeker de laatste 2 matchen gezien hebben, dat zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig en de supporters hebben ons daar echt enorm in gedreven. En dan vandaag ook hebben we het geflikt met een gelijkspel en de rest maakt allemaal niet uit.
3: Na de titelwedstrijd heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen probeerde Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En Anderlecht heeft zich ook verzekerd gisteravond van de 4e plaats in het klassement. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1. KV Mechelen en A-Agent kunnen Anderlecht nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale gezondheidsproblemen in de toekomst. En vaak ontstaan de problemen door stress, dat zegt psychiater Lore Leenpoels.
6: En daarnaast zijn er ook heel wat opmerkingen die kunnen komen vanuit de buitenwereld op het lichaam. Als mensen een opmerking krijgen, dat ze dan ook echt de link leggen naar het eten. En dan zien we het stukje ook van sociale media wel die daar een invloed op hebben. Er wordt een idee gegeven enerzijds van de ideaalbeelden met al de filters. En daarnaast zien we ook dat mensen die al bezig zijn met thema, ze gaan iets opzoeken rond het eten, die blijven dan vasthangen in de algoritmes en dan zo nog veel feller beïnvloed worden.
3: De problemen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek ligt wel tussen 15 en 25 jaar. Het blijft ook erg moeilijk voor mensen om professionele hulp te vragen. In het federale parlement is de stemming over de zogenoemde programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week wordt er nu opnieuw gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan die zogenoemde centenindex vanaf juni worden toegepast. En de Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betalen we in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro om de fiets mee te nemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer in ons land. Meer dan 1/4 van de 20ers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze en werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad. Jongeren zeggen dat ze een druk voelen om voor een theoretische richting te kiezen die kan leiden naar kantoorjobs. Maar die zijn nu net het meest bedreigd door artificiële intelligentie. Vooral mensen die een beroep doen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun job. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
0: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
3: Rechtbanken in ons land spreken al maar meer zogeheten gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor faillissementen. Er wordt bijvoorbeeld geen curator aangesteld dan. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het elk jaar om 4.000 à 5.000 gevallen. Met zo'n gerechtelijke ontbinding proberen rechtbanken vooral spookbedrijven uit de economie te halen. Dat zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
7: Spookbedrijven zijn eigenlijk bedrijven die wel actief worden genoteerd in het kruispunt bankondernemingen, maar geen enkele activiteit ontplooien. Aan zich is dat niet illegaal. Alleen is het zo dat een belangrijk deel spookbedrijven wordt overgekocht door malafiden, die ze dan zeer snel omturnen tot fraudevehikels. Dus in die zin kunnen ze grote schade aanrichten aan het economisch weefsel. En daarnaast heb je de bedrijven die al feitelijk frauduleus zijn. Dat spreekt voor zich, ook die moeten er zo snel mogelijk uitgehaald worden.
3: In Herentals in de Antwerpse Kempen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die vriend had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. De Verenigde Staten sturen 5000 extra troepen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, vorige week nog aankondigde dat troepen zouden weggehaald worden uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist en ook begin volgende week dan zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij A-Gent. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: BRT Radio 2.
8: Het is 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon en in Herenthal zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Een verslag van de titelmatch van Tom Boudeweel.
9: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze play-offs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk. Voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
8: De voorzitter van Club Brugge, Bart Vragen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
10: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
8: Na de titelmatch heeft de politie ook 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden de Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En nog, in het voetbal heeft Anderlecht zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die plaats geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg revelatie Sint-Truiden, 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet iCuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar daarvoor. Tot 23 jaar is de hulp nogthans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leenpoels.
11: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
8: Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek bevindt zich wel tussen 15 en 25 jaar. Rechtbanken in ons land spreken al maar meer gerechterlijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor een faillissement. Er wordt dan bijvoorbeeld geen curator aangesteld omdat het bedrijf geen middelen meer heeft om te verkopen. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het om 4.000 à 5.000 gevallen elk jaar. Daardoor moeten we de faillissementcijfers ook toch anders gaan bekijken, zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
2: De afgelopen jaren hebben we weliswaar gezien dat de faillissementcijfers licht stijgen. Maar daartegenover staat dat er heel veel nieuwe bedrijven zijn, waardoor dat de eigenlijke faillissementsgraad daalt. Maar als we daar de gerechtelijke ontbindingen, zelfs een deel ervan, aan gaan toevoegen, dan werkt dat een heel ander licht op diezelfde faillissementcijfers. En moeten we eigenlijk spreken van een stijging van de faillissementsgraad. Ja.
8: In het federale parlement is de stemming over de programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Het lukte oppositiepartij Anders om de wet gisteravond opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Er wordt nu volgende week gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan de centenindex vanaf juni toegepast worden. De Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden willen ook dat de regering werk maakt van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer. In Herentals, in de provincie Antwerpen, zijn afgelopen nacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. En tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. Wim van Tendelo van de politiezone Nederland.
3: Ja, er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldige rijbewijs.
8: Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jongeren betrapt op rijden zonder rijbewijs, maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
12: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
8: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat, sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren, nadat in februari ook al eens asbest was gevonden in een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
13: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
8: De Verenigde Staten sturen 5000 extra soldaten naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede relatie heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Hicks het vorige week nog had aangekondigd dat er troepen weg zouden gaan uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat zat vooraan in het nieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste landstitel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat niet verder raakte dan een 0-0 gelijkspel bij AA Gent. Alle details en veel reacties en beelden ook te vinden op sportza.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd.

0: zelfs doen. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Radio 2.
10: Ontspannen met de beste muziek.
9: VRT Radio 2.
11: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17. Hij zat achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat hij te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs en hij had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloeg ze op de vlucht, zegt Wim van Tendelo van politiezone Nederland.
12: Er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313, heeft een afrit genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
11: Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de snelweg. Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Jongeren geven aan dat ze vooral aangemoedigd worden om voor theoretische richtingen en hoge diploma's te kiezen, zodat ze dan kantoorjobs kunnen doen. 1 op de 3 twintigers doet ook ongeveer dezelfde job als hun ouders. En iets meer dan een kwart van de werkende Belgen heeft een job die ze niet zo graag doen, vooral als ze die doen uit financiële noodzaak. Dat zegt Wim van der Linde van Randstad.
13: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
11: In de Nederlandse stad Utrecht hebben gisteravond vele duizenden mensen betoogd uit solidariteit met asielzoekers. Ze riepen op om hen op een menselijke manier op te vangen en te behandelen. De voorbije maanden was er veel protest van tegenstanders van opvangcentra, vaak met geweld. Er werd brand gesticht en er zijn vernielingen aangericht en hulpverleners werden tegengehouden of bekogeld. Daarom was er een grote steunbetoging voor asielzoekers in Utrecht en vorige week ook in andere Nederlandse steden. De spelers en supporters van Club Brugge hebben de hele avond en nacht gefeest, want club is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het werd 2-2 bij KV Mechelen, maar eerste achtervolger Union speelde ook 0-0 gelijk bij AA Gent. Daardoor kon Club Brugge de 20e titel in zijn geschiedenis pakken. En dat was ook dik verdiend, vertelde kapitein Hans van Aken daar straks in Goedemorgenmorgen.
14: Als je op het einde van het seizoen van boven staat, is altijd verdiend. Ik ben vorig jaar ook met Union geweest, dan moet je ook gewoon proficiat zeggen als je zo'n parcours aflegt. Ja, het is altijd een beetje rollercoaster, die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen. Ja, en dan zijn we gewoon volle bak gegaan, elke wedstrijd opnieuw. En hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook. Dus dat is ja, uiteindelijk verdiend kampioen.
11: En Anderlecht staat uiteindelijk op de 4e plaats in de stand die recht geeft op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht won van Revelatie Sint-Truiden, de 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht dan ook niet meer inhalen. Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. De man zat daar voor geweldmisdrijven, maar hij kon gisteren ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Er is nu een opsporingsbericht gelanceerd met zijn foto erbij en de federale politie plaatste hem zelfs op de most wanted lijst. De man kan gevaarlijk zijn, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
4: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
3: Een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. Binnenkort moet je je fiets gratis kunnen meenemen op de trein. Dat was een voorstel van Vooruit en dat is gisteravond unaniem goedgekeurd in het federaal parlement. Nu betaal je in de spitsuren 5 euro en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. Plooifietsen mogen nu wel al gratis mee. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van één combi-ticket voor alle openbaar vervoer. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht drie jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17, die zat achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat die dan weer te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs en hij bleek ook dat hij drugs had genomen. Volgens politierechter in Aalst Siegfried Stallaert zijn er steeds meer jongeren die rijden zonder rijbewijs. Maar het gaat dan ook niet altijd om rijden met een auto.
5: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen, die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
3: Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. De man zat daar voor geweldmisdrijven, maar hij kon gisteren ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Er is nu een opsporingsbericht gelanceerd met zijn foto erbij en de federale politie plaatste hem zelfs op de most wanted lijst. De man kan gevaarlijk zijn, zegt Christophe Aert van het Antwerpse parket.
1: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en een grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: Een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. Bij minderjarigen is het aantal zelfs verviervoudigd, dat schrijft het laatste nieuws. CD&V-kamerlid Frankie de Mon maakt zich zorgen over die stijging en wil dat fietsers meer gewaarschuwd worden over de gevaren.
2: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen eigenlijk samen de schouders zetten. Er hoeft niet gegsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
0: Je mag je gsm op de fiets nooit in de hand houden, ook niet als je voor een rood licht staat. Als je betrapt wordt, riskeer je een boete van €174 met nog extra kosten erbij. Premier Bart De Wever begrijpt dat jongeren in Vlaanderen zich minder gelukkig voelen dan ouderen. Hij reageert daarmee op het onderzoek van de VRT, de foto van Vlaanderen. Het is voor de premier ook heel herkenbaar, vertelt hij.
3: De periode tussen 18 en 20 is een beetje een zwarte periode voor mij, waarin ik heel veel levensvragen niet beantwoord kreeg. Als wat is mijn plaats in de samenleving, waar wil ik eigenlijk naartoe? Het goede nieuws is, plotseling ging de zon terug op en daar is eigenlijk niks speciaal voor gebeurd. Dus mijn boodschap aan jongeren die misschien in die donkere plek zitten, is van ook niet te wanhopen. Besef ook dat dit misschien een fase is waar je spijtig genoeg doorheen moet.
0: Het is een zonnige en warme dag. We halen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Radio 2.
7: Ontspannen met de beste muziek.
5: BRT Radio 2.
8: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde die vluchtte tijdens een fietstocht is nog altijd spoorloos. Mensen met een beperking protesteren tegen de lange wachtlijsten voor hulpbudgetten. En minister van Consumentenbescherming wil de wetgeving voor de solden aanpassen. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht en de federale politie is hem nu volop aan het opsporen. Heel een goed gebeur. De politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
9: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging dood. Doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt en in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder probleem. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
8: Ja, en een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. Bij minderjarigen is het zelfs verviervoudigd, blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. De stijging is er vooral door strengere controles, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
10: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
8: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Gené. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen ze hulp op maat kopen. Enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nu nog recht op hebben en anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar er is veel ongerustheid over. Dat merkt ook Sanne Baak.
11: Ongehoord!
12: Niet akkoord!
13: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
11: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
13: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
14: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
13: Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze dan enkel binnen kantooruren er terecht kunnen en geen praktische hulp krijgen.
15: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
16: Moeten wij weer vechten?
17: Ja, we moeten vechten.
8: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes die drie kledingketens hadden gekregen in te trekken, omdat ze het woord solden buiten de officiële soldenperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wet. Maar de Raad van State heeft geoordeeld dat dat verbod de Europese regels schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt Beenders, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wet kan aangepast worden om klanten en kleine handelaars te beschermen. Dat vertelde hij in Win-Win op Radio 2.
12: Wat er zeker in moet staan, is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden, systematisch hun prijs verhogen, om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
8: En voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, Paul van Tichelt, verlaat de actieve politiek. Hij wordt baas van de juridische dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, dat de dreigingsanalyse voor ons land maakt. En hij werkte als substituut procureur-generaal in Antwerpen. Deze namiddag zonnig en warm, maximaal tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon, nog een beetje warmer, plaatselijk tot 30 graden. Aan zee is het wel wat frisser. Zondag even warm, hier en daar stapelwolken en het blijft ook warm volgende week. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Daarmee begon het nieuws. Hij kon gisteren vluchten tijdens een begeleide fietstocht. Zijn foto kan je vinden op de site van de federale politie en ook meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie is op zoek naar een geïnterneerde die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. En mensen met een beperking protesteren tegen de lange wachtlijsten voor hulpbudgetten. De federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een fietstocht. Hij verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar kon wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. Heel goed gebeurd. De politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand nu maar wegvluchten?
4: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt en in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
3: En een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en ook op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. En bij minderjarigen is het zelfs 4 maal zoveel geworden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. De stijging is er vooral ook door strengere controles, zegt Stef Willems van Vias.
5: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
3: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Er staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen ze hulp op maat kopen. Enkele mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Sanne Baak volgde het protest.
6: Ongehoord!
7: Niet akkoord!
8: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
6: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe graag we dan nog buiten?
8: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
9: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
8: Genee wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze er dan enkel binnen kantooruren terecht kunnen en geen praktische hulp meer krijgen.
10: Ze willen vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
11: Moeten wij weer vechten?
12: Ja!
3: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes die 3 kledingketens hadden gekregen in te trekken, omdat ze het woord solden buiten de officiële koopjesperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wet, maar de Raad van State heeft nu gezegd dat dat verbod de Europese regels schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wet kan aangepast worden om klanten en ook kleine handelaars te beschermen. Dat vertelde hij in Win-Win op Radio 2.
13: Wat er zeker in moet staan, is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden, systematisch hun prijs verhogen, om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
3: En de Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 bij de Premier League club en won 20 grote prijzen met onder andere 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en 1 keer de Champions League. Hij coachte in die periode onder meer Rode Duivels Company, De Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeola. De Spanjaard wordt waarschijnlijk opgevolgd door José Mourinho. Deze namiddag zonnig, warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer bij plaatselijke maxima tot 30 graden. Aan zee is het een beetje frisser. Zondag blijft even warm met hier en daar stapelwolken en dat blijft ook zo volgende week. En de federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht. Daarmee begon het nieuws. Je kan zo'n foto en meer uitleg vinden op de site van de federale politie, maar ook op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanderen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Train Plus.
2: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht. Hij verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. 8 jaar geleden is hij geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij een verpleegkundige aan. Voor elke geïnterneerde wordt een plan gemaakt om terug naar de maatschappij te keren. En een fietstocht kan daar deel van zijn. Dat zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Amelen.
1: Wij organiseren dagelijkse fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een 2-tal personen, maar dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5-tal personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding over het algemeen van 1 begeleider vanuit de FPC.
0: In 99,8% van de gevallen verloopt zo'n uitgaansvergunning zonder problemen, maar nu is dat dus niet gelukt. Een foto van de ontsnapte geïnterneerde staat op de site van de federale politie en op VRT-nieuws.be. De proefperiode voor werknemers komt terug. De Kamer heeft de nieuwe regels daarvoor goedgekeurd. De proefperiode was meer dan 10 jaar geleden afgeschaft. Concreet kunnen werkgevers en werknemers een arbeidscontract tijdens de eerste 6 maanden sneller stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Werkgeversorganisatie Unizo is tevreden daarover. Want kleine bedrijven moeten nu vaak snel iemand in dienst nemen en dat kan soms een verkeerde keuze zijn en veel geld kosten. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Er staan 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen kopen. Enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben en zullen daar striktere regels voor krijgen. Dat zegt actievoerder Philippe en hij is er ongerust over.
2: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig. En ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget. Dat zijn extra kosten die ik moet dragen. Dus ik ben blij dat ik dat momenteel met een persoonsvolgend budget kan doen. En dat komt volgens mij onder druk te staan.
0: Caroline Genee begrijpt de ongerustheid, maar wil met de hervorming net meer mensen helpen.
3: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
0: Deze namiddag zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog een beetje warmer, tot plaatselijk 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Zondag hetzelfde weer, met hier en daar stapelwolken. En het blijft ook warm volgende week. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is bevestigd aan VRT Nieuws. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Dat werd gezien als poging tot doodslag. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust overgeven of misbruik maken van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Iguro. Amper 1 op de 3 van de mensen met een verstoord eetpatroon zoekt ook hulp. En het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak nog heel stereotyp, zegt psychiater Lore Leempoels.
11: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia, die heel erg mager is, terwijl er ook echt andere eetstoornissen zijn, die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuistoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
10: Het parket van Limburg zal dit weekend opnieuw streng controleren op drugsbezit tijdens het festival Extreme Outdoor in Houthale Helchteren. Als je betrapt wordt met drugs, moet je onmiddellijk een boete betalen. Doe je dat niet, dan word je gedagvaard en moet je voor de rechter komen. Dealers zullen nog strenger aangepakt worden, zegt procureur Frank Blijen.
12: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheden bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.
10: En door het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend laat de NMBS extra treinen rijden richting kust. Zowel morgen, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Als je wil meereizen, dan check je best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Deze namiddag ook al zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog wat warmer tot plaatselijk 30 graden. Aan zee is het een beetje frisser. Zondag hetzelfde weer met hier en daar stapelwolken. En het blijft ook warm volgende week. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Vlaanderen, de toekomst is hier.
3: Update beschikbaar.
2: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
3: Update voltooid.
2: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: VRT Radio 2.
8: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. En dat werd gezien als poging tot doodslag. Middelbare scholen krijgen een jaar de tijd om de examens en de klassenraden in een beperkte periode te organiseren. Nu krijgen de scholen daar 60 halve dagen voor. Volgend jaar wordt dat ingekort tot 50. Maar volgend schooljaar zal er nog niet streng gecontroleerd worden als de scholen nog niet alles hebben kunnen regelen zoals het moet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir.
9: Ja, als het gaat over de evaluatiedagen, hebben we inderdaad ook februari, maart beslist om van 60 halve dagen naar 50 halve dagen te gaan. Terug in de veronderstelling en het idee daarachter, we moeten meer lestijden hebben. We hebben nu wel met onze administratie afgesproken dat we dat komend schooljaar gaan gedogen.
8: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust overgeven of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in samenwerking met Zorgnet Icuro. Maar 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar. Tot de leeftijd van 23 jaar is de hulp nochtans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leempoels.
10: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
8: En door het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend laat de NMBS extra treinen rijden richting kust. Zowel morgen, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Als je wil meereizen, dan check je best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Deze namiddag nog zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, tot plaatselijk 30 graden. Aan zee is het een beetje koeler. Zondag hetzelfde weer, hier en daar wat stapelwolken dan wel en het blijft ook warm volgende week. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl, Pearl, Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De gevaarlijke geïnterneerde die tijdens een fietstocht ontsnapte, is in Hasselt opgepakt. En in Nederland wordt onderzocht of een patiënt besmet is met het ebola-virus. De gevaarlijke geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, is dus opgepakt. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. En Helen Goedgebeur, nu is hij dus gevonden in Hasselt.
1: Ja, rond 2:00 vanmiddag is hij door iemand opgemerkt in een park niet ver van het ziekenhuis in Hasselt. Die herkende hem van de foto's die verspreid zijn en heeft dan de politie gebeld en ze hebben hem zonder problemen kunnen arresteren en hebben hem dan teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Nu, het parket gaat vragen aan de rechter om de uitgaansvergunningen in te trekken, waardoor hij het centrum dus niet meer kan verlaten om bijvoorbeeld te gaan fietsen of iets anders te doen.
0: Heel wat Vlamingen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en gas, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Vooral voor gas willen gebruikers zich indekken tegen de prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal huishoudens met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die naar Gaza wou varen om er te gaan helpen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van boord van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. Voor de ouders van deelnemer Isha Puissant was het een emotioneel weerzien met hun zoon.
2: Een enorme opluchting. Al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
3: Dat doet mij ook wel beseffen, al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. VN-rapport, duizenden mensen die in die gevangenissen gefolterd worden daar. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Leden van de koninklijke familie die geen dotatie krijgen, kunnen binnenkort voor het leger gaan werken. De federale regering heeft daar een akkoord over. Op die manier zou prins Gabriel in het leger kunnen starten. Hij is het tweede kind van de koning en dus geen directe troonopvolger. Daardoor zal hij ook geen jaarlijkse toelage krijgen en dus moet hij zelf zijn inkomen voorzien. Tot nu toe kon dat niet bij het leger, maar dat verandert dus. Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest en dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is. Intussen waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Het is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk blijkt. Over de hele wereld is het risico op een epidemie wel nog laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar in Congo is het risico zeer hoog. Het virus verspreidt zich snel en er zullen meer gevallen zijn dan bevestigd, zegt de baas van de WHO.
4: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. So far, 82 cases have been confirmed with 7 confirmed deaths. But we know the epidemic is much larger.
0: Ook in buurland Oeganda zijn er 2 besmettingen vastgesteld. 1 van die mensen stierf. In het zeilen heeft Emma Plasgaard brons behaald op het EK in Kroatië. Het is de 3e keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd wel al 2 keer eerder wereldkampioen. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit gewonnen. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd 3e en Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. En Johan Verminnen gaat opnieuw optreden. Hij wordt 75 vandaag en kondigt dus een afscheidstournee aan. Vorig jaar schrapte Verminnen nog al zijn optredens van de reeks De Laatste Ronde, nadat bekend raakte dat hij zwaar ziek was. Hij voelt zich al beter nu na een zware kankerbehandeling. En Verminnen wil na 50 jaar optreden nog een laatste keer voor zijn publiek staan, eind dit jaar en begin volgend jaar. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. Temperaturen zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw veel zon, plaatselijk tot 30 graden, aan zee een beetje frisser. En tot en met dinsdag blijft het warm en meestal zonnig. En de gevaarlijke geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is opgepakt. Daarmee begon het nieuws. Ze hebben hem gevonden in Hasselt. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie en later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Meer details in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Code yellow.
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op

0: alleen zingen voor de kinderen van mijn kinderen. Ook voor hen wil ik er zijn.
1: Frames Plus.
2: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: Het is 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde die tijdens een fietstocht ontsnapte is in Hasselt opgepakt. En de vier Belgen die van de hulpvloot naar Gaza gehaald zijn, zijn op Zaventem geland. In Hasselt is de man opgepakt die geïnterneerd was in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en gisteren wegvluchtte tijdens een begeleide fietstocht. Vanmiddag is hij opgemerkt in een park in Hasselt, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
1: Het is de politie van Limburg regio Hoofdstad die rond omstreeks 2:00 vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan, heeft dat inderdaad ook dezelfde vaststelling gedaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En hij zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen.
0: De man was eerst in Gent geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie nadat hij daar een verpleegkundige had aangevallen, was hij overgeplaatst naar Antwerpen. Het parket gaat nu aan de rechter vragen om hem geen uitgaansvergunningen meer te geven. De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. Daarmee wil hij ons meer op de fiets krijgen. Een fietsleasen moet toegankelijker worden voor meer mensen, ook voor wie minder centen heeft, zegt minister Krukke.
2: Voor iedereen, maar ook en vooral voor werknemers met een inkomen onder een bepaalde drempel. En men gaat dat studeren met de FOD Gezondheid, maar ook met de FOD Mobiliteit en de sociale partners. De bedoeling is dat er in alle collectieve arbeidsovereenkomst dat er daar een ambitieuze uitrollen van fietsleasing kan zijn.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag vier Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou gaan, samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. De Antwerpse deelnemer, Julien Cabral, heeft gemengde gevoelens bij zijn terugkeer naar ons land.
3: Natuurlijk, ik ben blij dat ik de collega's zie, familie en vrienden zie die mij gesteund hebben. Maar heel kwaad dat we er niet geraakt zijn, natuurlijk wel. Want dat vergroot de kritiek misschien van het levert niks op, het brengt niks uit, wat dat niet waar is. Hè. Ik wil wijzen op Soemut, vooral in onze globale Soemut, flotilla. Soemut wil zeggen perseverance, doorzetten, blijven gaan.
0: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt intussen wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn er naar schatting 750 besmettingen en 177 overlijdens. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk is. Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van vijf slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over metissen. Dat zijn kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Ze zijn ooit weggehaald en in weeshuizen of bij families in België gebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jackie Goegebeur van de Belgische Vereniging van Metissen is opgelucht.
4: Ik kan alleen maar blij zijn, verheugd zijn. Ik zweet bijna van vreugde, bij wijze van spreken. Want er is zo spanning geweest al die jaren dat we mee bezig geweest zijn. En nu krijgen we erkenning in wat dat wij in de tijd hebben aangeklaagd van dit is niet correct geweest. Ons is een misdaad aangedaan. En nu, ja, nu wordt het gezegd voor ons namens de rechtbank.
0: Volgens Rusland zijn zes studenten gedood bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie in Luhansk. Dat ligt in een deel van Oekraïne dat door Rusland wordt bezet. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Oekraïne heeft hier nog niet op gereageerd. Ondertussen zegt de Oekraïense minister dat de Verenigde Staten nauwelijks nog pogingen doen voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne sinds de start van de oorlog tegen Iran. In het zeilen heeft Emma Plasgaard brons behaald op het EK in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd wel al twee keer eerder wereldkampioen. En in de ronde van Italië heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit gewonnen. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Ton Aerts zaten. Stuyven werd derde, Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. Vanavond en vannacht helder en zacht weer. Temperaturen zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Plaatselijk tot 30 graden. Aan zee kan het wat afkoelen. Tot en met dinsdag blijft het warm en meestal overal zonnig. En de gevaarlijke geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, is opgepakt. Daarmee begon het nieuws. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. Later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Je kan het nalezen in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 4.

mensen zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Het is 7 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou brengen. Samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. De Gentse deelnemer, Isha Puissant, is duidelijk onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt.
1: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. En ik heb veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn. Dus ja, dat gaat even duren om dat allemaal te plaatsen.
0: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Ze zijn destijds weggehaald en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jackie Hoegebuur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert tevreden.
2: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel velen onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen, terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie hoe je dan in het leven staat. Hè?
0: En in Zweden zijn op een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken de plooien weer even glad gestreken tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten. De Amerikaanse buitenlandminister was voor zijn aankomst erg scherp opnieuw voor Europa, omdat het de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Maar in Zweden, zonder camera's, begreep Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken uit Amerika, dat Europese lidstaten alleen individueel willen helpen als er een akkoord is. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost.
3: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief. Natuurlijk, hij heeft uitgelegd dat zelfs de Amerikaanse middelen zijn niet eindeloos. Dus het is een van de redenen waarom ze vragen voor meer engagementen van de andere verschillende bondgenoten.
0: Prévost herhaalde de belofte dat ons land 2% van alle inkomsten aan defensie spendeert, maar ook dat het voorlopig daarbij blijft. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. De temperaturen zakken niet onder de 10 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en plaatselijk tot 30 graden in de Kempen door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden, moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
1: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities hadden hebben, dat er ook echt te wachten viel voor het goud, zeg maar.
0: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden, maar door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op veertiennieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal. Op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel...
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. 13% van de autobestuurders jonger dan 35 jaar zegt het afgelopen jaar wel eens gereden te hebben onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Ook uren na je gebruik zijn er negatieve effecten, blijkt uit een recente studie, zegt Werner de Dobbeleer.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. Omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en ook fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen, maar een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van kanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Lucas haar werk zal overnemen. En voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, de belofte ploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven. Ook de club uit Molenbeek speelde afgelopen seizoen in die tweede klasse. Maar door financiële problemen krijgt het zowel van de voetbalbond als van de arbitragecommissie nu dus geen toestemming meer om daarin uit te komen. RWDM zegt dat het wel verder gaat voetballen in de hoogste Waalse amateurklasse. Het blijft vanavond en vannacht helder en zacht, rond 10 graden vannacht. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakte dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jonge man. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond, waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
2: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
0: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together tonight.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op

is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mogstje is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Elf uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land voorlopig niet. Dat is zo net bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch is dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar al wel gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt ook dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen, met onder meer de overheidsfinanciën, te vermijden. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Oeganda, maar vooral aan Congo. Dat heeft EU-commissaris Hadja Labib vanavond aangekondigd. Het geld is bedoeld voor de regio's waar de voorbije weken een ernstige uitbraak van een zeldzame variant van het Ebola-virus is vastgesteld. In Congo zijn er al zeker 177 mensen gestorven. Met het geld kunnen vanaf maandag van op de luchthaven van Luik onder meer medicijnen, beschermingsmateriaal en ook uitrusting voor medische zorgteams overgevlogen worden. En de Nederlander die momenteel in een ziekenhuis in de stad Nijmegen in afzondering zit, was onlangs in de getroffen regio. De patiënt wordt nu onderzocht, maar de gezondheidsdiensten in Nederland vermoeden dat het risico dat er ebola wordt vastgesteld klein is. In Spanje wordt de voormalige premier Zapatero verdacht van corruptie. De zaak draait rond de redding van een kleine luchtvaartmaatschappij in 2021. Die kreeg 53 miljoen euro staatssteun om een faillissement te vermijden. Zapatero zou mogelijk invloed hebben uitgeoefend en zelf geld hebben verdiend aan de redding van de luchtvaartmaatschappij. Zeker 1,9 miljoen euro. Zapatero zelf ontkent. De zaak komt als een verrassing voor de Spanjaarden, zegt correspondent Sven Tijtes.
4: Bij linkspubliek wordt hij gezien als iemand die integer is. En een van de belangrijkste zaken was dat hij nooit in aanraking is gekomen met corruptiezaken, nooit in opspraak is gekomen. Er is hem nooit iets verweten. En dat in vergelijking met andere kopstukken van de PSOE of kopstukken van de Partido Popular, waar dat er sommige van in de gevangenis zitten.
3: En in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende de eerste wedstrijd gewonnen. De Antwerp Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerste twee keer kan winnen, speelt de finale om de titel. Eerst helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken rond 10 graden. En vanaf morgen tot en met dinsdag hoogzomer, met temperaturen tot 31 graden mogelijk op zaterdag. En vooral ook heel veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is middernacht, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
0: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dont, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen twee militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En een sportbericht: in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler. Daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op 4.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaya Kallas, gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven hebben opgelegd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar wel al gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen met onder meer de overheidsfinanciën te vermijden. In Texas heeft SpaceX de Starship V3 gelanceerd, een half uurtje geleden. Het is een onbemande testvlucht van een nieuwe versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering alvast zonder problemen. De testvlucht zelf is nog bezig. De testvlucht zou ook van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de aangekondigde beursintroductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. In de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopte Limburg United met 88-73, Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Helder vannacht en tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf straks tot en met dinsdag is het hoogzomer met veel zon en ook hoge temperaturen. Maxima straks tot 31 graden zelfs. Aan zee wel wat koeler door de verfrissende zeebries. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: Radio 2.
5: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
6: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er twee gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal alleen. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties nu de VS wereldwijd tarieven hebben opgelegd. In de Canadese stad Montreal staken de strippers dit weekend. Ze voeren actie tegen de criminalisering van sekswerk en ze willen betere en veiligere werkomstandigheden. De timing van die actie is niet toevallig gekozen. Dit weekend is er de grote prijs van Canada Formule 1 in Montreal. En dus zijn er ook meer toeristen in de stad en dus ook meer potentiële klanten. Volgens de strippers gaan de stripclubs waar ze werken niet altijd correct met hen om. En ook de wetgeving is dubbelzinnig. Het is legaal om seks aan te bieden, maar het is volgens de Canadese wetgeving illegaal om te betalen voor seks. Dat creëert heel wat onduidelijkheid en stigma, klinkt het nog. Het is helder vannacht, met tegen de ochtend kans op wat wolken en minima rond 10 graden. Overdag wordt het warm en zonnig, met maxima tot 31 graden. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.